0: Kandahi Aylmer, Ontario, dit is Brad Rampel van High Valley. Je harken naar 105.9 de Break.
1: Herrliche Botschaft des Heils, laut und doch ewig neu.
2: Dit erste herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongestalt voor een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit erst dat zoot wat gezet wordt, en wann Gott door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden Gott loven, en am gehoorsam zijn.

Unter Saas 7 und 8 fing, lud jünd nicht verleide, Gott lad sich nicht spotte, dann wird immer ein Mensch seht, dort wird he auch ernte. Dann wer immer zu sehen ihn nicht Fleisch seht, wird vom Fleisch dort Verdorbenes ernte. Und die zum Jest seht, wird vom Jest dort ewig Leben ernte. Ihnen können auch sagen, dort wird die andere andest, wird träg ab in ihren Kopf kommen. Ganz am Anfang von dem Kapitel fängt das Ernte all an für Jakob. Die Schrift in Galater ist an Christen geschrieben, aber dort ist ein allgemeines Gesetz von Gott, dort für alle Mann, wo es auch in irgendeinem Port von dem Menschenleben. Wenn du Korn säst, dann wirst Korn ernte. Säst Weid, dann wirst Weid ernte. Und wenn du Krüt säst, dann wirst Krüt ernte. Da sind viele Beispiele von dir durch die Bibel. Ein Beispiel hier. Pharao muss all die Mannsjungtes dood. Und mit der Zeit verlor er sein älster Sehen. Der König Ahab muss eine Geschichte ab jähen Nabot und muss am dood. Und der Hohen leitet Nabot sein Blut. Gott schickt Elia nach Ahab mit dem Wort vom Herr, dass so als der Hohen Nabot sein Blut geleckt hat, so wird der Hohen sein Blut lecken. Und das passiert auch recht so. Hast behoorlijk van doofd? Hij vond uit dat dit een gezaad weer dat niet te ändern ging, zo gewoon in zijn leven. Hij ging schrakkelijke eeuwbrug aan op markt. God deed hem dat verzeihen, maar hij deed ook ernte wat hij gezegd had. Anderen deden zijn ene dochter verschonden en zijn zin werd uitgemaakt. Zo gewoon de apostel Paulus veelde de gewicht van dit gezaad. Hij werd door als Stefanus gestenigd wordt en welgde daarmee in. En Lothar wordt arm uit de stad Lystra geslapt en gestenigd. En zijn vriend verleidde arm door, zich leefde hij weer dood. En Jacob is zeker en krijgt het beeld van dit. Hij had door zijn eigen kloekheid geleefd. Hij dacht hij weer zeer kloek en gewitst. Hij weer een schwindler. Hij wordt meest irgend wat doen om te krijgen wat hij hebben wil. En hij weer stolt om met. Maar hij wordt ernten wat hij gezegd had. Nu zijn we in dit kapitel. En Jacob verlaat Bethel en reist weer. Met de tijd, ik weet niet hoe lang, kwam hij bij Haran. Nu de eerste drie vers in het 29e kapitel. En Jacob reist weer en kwam naar de lied die in het oosten het land woonde. En hij keek en zag dat er een barm weer een vlek. En daar waren drie herd schoop die daar dichtbij ram lagen, die van den barm gedrenkt worden. Daar was een grote steen op de opening van den barm. En wanneer die herd schoop eerst alle daar waren, dan raalden ze den steen van barm rauf en deden die schoop drinken. En dan werd die steen waar de trig op den barm napje raald. Hier is nu ook waarde te zien hoe wichtig water weer in de omgeving. Dat is nu ook nog zo, want er is niet genoeg water op veel van die steden. Dat moet beschutst worden en ze moeten dat ook immer goed bezorgen. Dat is waarom hier de steen weggerold wordt, bloos tot gewisse tijden. En dan worden die verschillende hoorden hier een schoop drinken. Demweg worden die alle zoveel water krijgen als in iedereen dat veel. En wanneer die eerst alle derg weer met drinken, dan wordt de steen terug napgerold. Nu komt Jacob de hand, verdem dat die steen raufgerald wordt van Barm. En dat schijnt zo, als wanneer hij nog zeer stolt en eigenzinnig is. 54. Vers. En Jacob zei te aan, mijn broeder, van waar zijn je? Ze zeiden, wie zijn van Haran? En hij zei te aan, kan je Nahor zijn zoon Laban? En ze zeiden, jo, wie kan het dan? Oh, jo, ze kan het dan. Aber Jakob kannte ihn nicht, wenigstens noch nicht. Aber er wollte ihn gut kennenlernen. Saß er in 7. Vers. Und er sagte zu ihm, wo ist das mit ihm? Und sie sagte, dem geht es gut. Und check, gerade dann kam seine Tochter Rachel mit dem Schub. Und er sagte, das ist ja noch lang nicht oben. Und auch noch nicht die Zeit, dass es Fesel zugebracht wurde. Dort den Schub trinken und dort die Fodern.
Jakob ist avond bij hier gekommen en nu zegt hij die hoort ver, hoe ze er arbeid zullen aangunnen en wat ze doen zullen. Dit is Jakob. En dit is zoals hij is. Achter de neende vars en ze zeiden, we kennen niet wat al die headshoptops zijn en die steen van barm weggenomen wordt, dan zullen we die shop drinken. En während hij nog reed, kwam Rachel met haar vader zijn shop. Dan ze deed de heide. Rachel is de shophoed voor haar vader zijn shop. Tot die tijd weer dat een vroemens haar arbeid. Tiende vers. En als Jacob Laban zijn dochter Rachel zag, ze weer zijn moeder en broeder zijn dochter, en Laban zijn shop zag, jink hij en rol den steen weg van den barm, en drinkt zijn moeder en broeder zijn herd. Ik weet niet wer hem dat zei dat hij Laban zijn schoop drinken zal, maar hij deed dat. Hij had nog geen zijn regel buiten zijn ene. Hij moet die regel op als hij de lijn ging in zijn leven, wens dat eerste poort van zijn leven. Hij heeft veel te leren, en zijn onkel Laban wordt de leraar zijn. Af de vars. Dan kust Jacob Rachel en hield luid. Dit is een interessante vers. Jacob kust de Rachel en dan hield hij los. Ik kan het niet verstaan. Maar vielleicht weer dat, wils Jacob een lange reis hingen zich had, en we moeten behouden dat hij van Bethel moest noorden reizen bij de Galileische Zee voorbij, en dan noorden naar Syrië. Door weer wildnis dertwischen, en hij wordt immerhand verschillende ervaringen gehad. Als hij bij dat kwam, wie hij nog zeer broer, en je reist die mannen door als van hij den levenslang is hand houdt. Hij vraagt aan alle hand, en dan rolt hij den steen van barm weg groot zo als van hij door boos weer. En als hij en wordt weer de raal is, dat die van zijn mama en de familie is, ran aan de troon even als hij haar een kus geeft. Ik geloof niet dat hij je hield heeft als hij haar dat nächste mal kussen deed. 12 en 13e vers. En Jacob vertelt Rachel dat hij vriendschap weer met haar vader en dat hij Rebecca er zien weer. Rachel ran de huis en vertelt haar vader dat. Als Laban de noorrecht hield van zijn zesde er zien Jacob, ran hij door haar om Jacob te bejegnen en direct aan een kus aan en bracht aan naar zijn huis. Dan vertelt Jacob aan van alles. Emma Hahn had Jacob veel te vertellen. Hij heeft hem vielleicht zogar verteld hoe hij zijn broeder Ezo beschommeld had en zijn geboortsrecht wegneemt. En hoe hij zijn vader in hem licht gevierd had, den zegen te krijgen. Hij wordt goed geproefd had in alles zo te vertellen dat zij hem worden aanzien als een zeer kloke man. Hij wordt aan Emma Hahn ook verteld had wat bij Bethel passiert werd en hoe God met hem gereed had. Nu heeft Laban de gelegenheid te reden en hij zegt tot Jacob, 14e vers, en Laban zei tot Jacob, ik zie dat u mijn vriendschap best. En hij bleef door van de ganse maand. Laban is overtuigd dat is Jacob werkelijk zijn neffe is en zegt tot hem, u bent vriendschap, kom en neem en maak die hier toezicht. Nu is het een maand later en hoort wat passiert. Jacob heeft niet arbeid. Hij is een neffe van een lange eng af en is gekomen zijn onkel te bezoeken. Hij wordt zo gedacht dat wils dit zijn onkel is, zal hij doordacht kennen hem zelfs blijven. Während die tijd wordt onkel Laban goed in dat Jacob zich zeer interesseerde deed voor zijn dochter Rahel. Laban kan zien dat Jacob vorken zet en checkt Rahel aan. En Rachel kijkt terug. Geen geheimnis wat hiervoor gaat. Ik kan me goed voorstellen dat in het smorgens wie een vreselijk eten, Laban zo denkt dat het tijd is wat te ändern. Ik lees in 15e vers. En Laban zei te Jacob, wanneer u ook mijn vriendschap best, zult u dan bloos doorwegen en sonst van mij arbeiden? Zeg me, wat zal die loon zijn? Dus onkel Laban is klug. Ik bedoel of irgendwer wat je gezegd heeft van arbeiden. Jacob houdt niet. En Laban is zeer behoedzaam en zegt dat hij niet wil hebben
dat Jacob zal hem zonst voor hem arbeiden. Hij wordt hem betrollen. Wat wil hij hebben? Wie is er dat China wordt van de monat belaben wonen, ohne dat wat bereid wordt worden, van niet meer hem zonst te blijven? Onkel Laban is klug en weet kraak hoe hij met zijn neffe Jacob handelen moet.

saß die in der Forsch. Und Laban hat zwei Töchter, die älteste hieß Lea und die jüngste hieß Rahel. Nu traf ich hier noch eine Tochter, Lea. Laban ist gut angeworden, dass sie Neffe Jakob sich sehr interessiert für seine jüngere Tochter Rahel. Die nächste Vers sagt uns Buram, 17. Vers. Lea hat schwackliche Augen, aber Rahel leitet sehr Schmack, er leitet ganz in Chor sehr schrecklich. Rahel ist ein sehr strommend Märchen. Lea ist immerhin ein feines Märchen, aber nur allem nur leitet er nicht sehr Schmack. Und dort ist nun gut zu sehen, dass Jakob sich sehr interessiert für die Rahel. Mir ist so, dass das erste Mal, als er er sagt, da beim Barm mit der Schub, dachte ich so, das ist meine. Nun sagt es hier in der 18. und der 19. Vers, Jakob wie Rahel sehr gut und er sagt, ich war 7 Jahre für die Arbeit für deine Tochter Rahel. Und Laban sagt, dort ist besser, dass ich er die gebe, als ich ihn zuerst bin. Bleib hier bei mir. Laban nimmt dort wellig an. Der Jakob ist mit Leib für Rahel geschlagen. Als Laban das antwort, denkt er so, dass er dem Jakob wird proben, aus seinen Arbeiter zu brücken. Aber nicht für Jakob seine Natter. Er hat zuerst was im Sinn. Er weiß, dass Jakob Rahel jeden will haben als früh. Und erst dann auch nicht überrascht, als Jakob sagt, dass er am 7 Jahre deine Wort verrahl. Bedenkt ihr dit? Jakob ist wahrlich 7 Jahre für Laban zu schaffen, bloß, dass er die Rahel kann haben. Laban ist klug. Er hat wat mehr im Sinn. Jakob hat vielleicht so gedacht, wie sich, dass er das Beste aus des Handel kriegt. Aber Laban denkt anders. Die nächste Vers ist vielleicht das Beste, was nun von Jakob beschrieben ist. Und das einzige Feine, das von Jakob, was nun kann gesagt worden, ist seine Liebe für Rahel. Und immerhin wird Rahel auch so gefühlt haben über Jakob. Die wäre sich eine dem anderen sehr, sehr gut. Hör ich, was es sagt. 20. Vers. Und Jakob dehnt Laban für 7 Jahre. Und am Team die Tiet man nur ein paar Tage fährt, will sie er so gut wie. Jakob hat noch niemals so schwere Arbeit als nu. Er wird bitte in einer Kalt, in einer Hart, in einer Regen, allerhand verwadet. Und immer dacht er an seine liebste Rahel. Sie wird sich vielleicht mit am Haar durchgesagt auf den Abend, wenn ein schwerer Tag zu eng wird. Und sie wird sich bereit haben, von wo dort im Karte wird sein. Jakob wird immerhin zu ihr gesagt haben, dass wenn sie erst wurde befreit sind, dann würde sie mit der Zeit zurück nur Kanne antragen. Und alles wird bloß wunderschön sein in ihr ganzes Leben. Aber Laban hat seine eigene Idee. Als die 7 Jahre vorbei sind, sagt Jakob zu Laban, 21. und 22. Vers, und Jakob sagt zu Laban, jaff mir meine Frau. Dann mein Tiet ist erfällt, dass ich mich mit ihr befreien kann. Und Laban raubt all die Menschen taub, die da wären, und muck, und grotet fast. Oba, oba. Sehe mal, was Laban nu deed. Es beschreven in den 23. bis 26. Vers. Und ab den Oven nimmt er Lea und bracht haar naar Jakob. Und Jakob schleept mit ihr. Und Laban gave seine Tochter Lea die Silpe aus Dienstmerke. Nu passiert dort, als het smorgens weer, kijk, dort weer Lea. Und Jakob zei zu Laban, wat meint dat? Wat hast du zu mir gedaan? Deed ik die nicht deine Verrahel? Waarom hast du mich in im Licht geführt? Und Laban zei, sie, so hab ich dort nicht hier bei uns, dort die jüngere Ehe soll befreit sein als die älteste. Zu der Zeit, wenn du an der Chance wirst, dann wird die Brut sehr dick bedeckt mit einem dicken Schleier. Ihr Gesicht wird nicht zu sehen sein. Und die arme Jakob wisst nicht, mit wem er sich hier befreit hat, bei der nächsten Morgen. Und dann, oh weh, dort wird ihr nicht Rahel, dort wird Lea. Er wisst Furz,
dat aan wie hingem licht gevierd worden. Ik wonder of hij nicht dan gedacht heeft, hoe hij zijn voeder ongeveer 7 jaar terug had hingem licht gevierd als hij. Jacob vergeeft dat hij ezel weer. Jo, nu fangt dat arnte aan. Hij had gezegd, nu fangt dat arnte aan. Hij had vergeeft dat hij de oudste weer, want hij de jongste weer. Nu denkt hij zo dat hij de jongste krijgt, maar dat is de oudste. De show is nu op dat andere fout, zoals gezegd wordt. En dat is voor Jacob te euch. Jacob denkt zo dat is schrikkelijk, wat Laban aan ongedone heeft. Maar bij Laban is dat niet zo'n slimme zaak. Hij is klug en zo wat te heer. Hij zegt bloos te Jacob dat in dem handel wie een kleine dat hij vergeten had aan verzaaien. Dat wie hier niet zo moed, dat de jongere zich zal eier bevrieden kennen als de oudere. Rachel kan zich niet bevrieden, maar Lea bevriet weer. Oba, oh, Onkel Laban wordt nu zeer vrijgevrig zijn. Hij wordt Jacob wat wunderschijn het aanbieden. Mij is zo dat Jacob zeer bassig wordt zijn gewaast als dit passiert. Oba, wat kan hij doen? Hij had ingewelkt voor die 7 jaar. Hij had nu een vrouw, maar dat weer niet die vrouw die hij hebben wil. En verwonen hij dacht hij 7 jaar gediend had. Wat wordt hij nu doen? Hij kan niet te Laban zeggen dat hij deze leer niet wil hebben. Hij heeft met Arie geslopen. Want hij wordt te Laban gezegd ha, dat hij zijn dochter kan terug hebben, wat hij aan mijn hand niemals zijn liefste Rachel kan krijgen. Hij weer nu in een grote slaam. Hij is zo eng. Maar eer hij zich te veel bezinnen kan, geeft Laban aan een uitweg. Na 7 jaar blijven en door Denen, dan kan hij die Rachel ook hebben. De Bijbel zegt dat Jacob de Lea eindelijk hossen deed. En dat wordt Emma aan Lotte veel trouble geven. En wie worden zenuwen dat het ook krijgt zo passeert. Maar nu leeft Jacob dat hij nog ziemlich zo handelen kan als hij dat wil. Oba, Onkel Laban is gelijker als hij is. En heeft zijn neffe Jacob nu gans ongezien doemen. En also maakt hij hem dis ongebad. 27. Vers. Wacht wat deze chastingswerk even is. En dan geef ik die deze andere ook, want u nog 7 jaar meer wordt voor mij arbeiden. De arme Jacob is nu bedutst. Wat zal hij zeggen en doen? Onkel Laban heeft hem nu in hem doemen en wordt door verzenen dat hij wordt zoveel uit Jacob kreeg als hij af en kan. Maar Jacob neemt nu 2 vrouwen en dat had hij niet zult doen. Ik weet niet wat hij anders had kunnen doen. Dat is nu te laat. Dat wordt hem nog veel meer trouble geven de echte jaren. Oba, 28. Vers. En Jacob deed dat en arbeid nog 1 week, 7 jaar. En Laban geeft hem ook Rachel als vrouw. Laban geeft zijn dochter Rachel de Bilha als dienstmerker. En hij sleept met Rachel en legt haar meer als Lea. En hij deed nog 7 jaar meer voor Laban arbeiden. Onkel Laban mocht Jacob nu 2 maal zo lang voor hem arbeiden als hij hem ontvangt den handel gemaakt had. 7 jaar weer lang genoeg. Over 14 jaar? Dat is een lange tijd. En doordat heeft Jacob nu 2 vrouwen. En check, dan blijft hij door nog meest 7 jaar. U denkt nu vielleicht zo. Nou, wanneer het in de Bijbel is, meent dat dan dat God dat goed heet, want mannen meer vrouw is haast plus 1? Nee, nee. God dat zond niet goed heten. De Bijbel beschrijft hoe dooft een grote zin in een val, maar God moet dat kloor dat hij dat stroffen moest. God heeft hier een bericht gegeven van Jacob en zijn 2 vrouwen. Maar dat meent niet dat God door met en wel je deed. Jacob had veel trouble met zijn 2 vrouwen, die zijn gans het leven met aan. En dat is de arnte van dat wat hij gezegd had.
als hij nach thuis bij zijn eldere weer. En ik wonder of Jacob niet vorken zou je dacht wat haar, wann ik bloos niet Esau zo beschummeld had, wann ik bloos niet had mijn voeder zo in hem licht geführt. Aber nu maakt Jacob nog één fehler, 31 en 32. En als de Heer zag dat Lea je host en veracht weer, leidt hij haar tjinge hebben, aber Rahel kon niet tjinge hebben. En Lea werd zwanger en bracht een zin ter welt, en ze jef aan dem nome Ruben en zeid, de Heer heeft zeggen mijn elend gezien, nu wordt mijn oomtje mijn goed zijn. Lea is een treurige vrouw, ze weet goed dat haar man Rahel goed is en haar niet. En als ze een zin ter welt brengt voor Jacob, denkt ze zo dat hij zeggen nu wordt haar ook goed zijn. Ze vreet zich zeer en jeft aan dem nome Ruben. De Ruben is nu dan Jacob zijn eerste geborene. Aber die is niet de zin die de leningen door den Christus wordt wiederbrengen. Dat wordt zest weer zijn. Aber mijn tijd is nu waar aan. Ik moet verloten bij het nächste Mal. God is zegen, mijn vriend.

saß sie in der Forst. Und Laban hatte zwei Töchter, die älteste hieß Lea und die jüngste hieß Rahel. Nu traf ich hier noch eine Tochter, Lea. Laban ist gut eingeworden, dass sie Neffe Jakob sich sehr interessiert für seine jüngere Tochter Rahel. Die nächste Vers sagt uns Buram, 17. Vers. Lea hat schwackliche Augen, aber Rahel leitet sehr schmack. Er leitet ganz in Chor sehr schrecklich. Rahel ist ein sehr strommend Merke. Lea ist immerhin ein feines Merke, aber nur allem nur leitet er nicht sehr schmack. Und dort ist nun gut zu sehen, dass Jakob sich sehr interessiert für die Rahel. Mir ist so, dass das erste Mal, als er er sagt, da beim Barm mit der Schub, dachte ich so, das ist meine. Nu sagt es hier in der 18. und der 19. Vers, Jakob wie Rahel sehr gut und er sagt, ich war 7 Jahre für die Arbeit für deine Tochter Rahel. Und Laban sagt, dort ist besser, dass ich er die gebe, als er ins Erst bin. Bleib hier bei mir. Laban nimmt dort wellig an. Der Jakob ist mit Leib für Rahel geschlagen. Als Laban das antwort, denkt er so, dass er dem Jakob wird proben, aus seinen Arbeiter zu brücken, aber nicht für Jakob seine Genate. Er hat zuerst was im Sinn. Er weiß, dass Jakob Rahel jeden will haben als früh. Und ist dann auch nicht überrascht, als Jakob sagt, dass er am 7 Jahr den Wort für Rahel. Wie denkt ihr das? Jakob ist wahrlich 7 Jahre für Laban zu schaffen, bloß, dass er die Rahel kann haben. Laban ist klug. Er hat was mehr im Sinn. Jakob hat vielleicht so gedacht, wie sich, dass er das Beste aus dem Handel kriegt. Aber Laban denkt anders. Die nächste Vers ist vielleicht das Beste, was nu von Jakob beschrieben ist. Und das einzige Feine, das von Jakob, was nu kann gesagt worden, ist seine Leib für Rahel. Und immerhin wird Rahel auch so gefehlt haben über Jakob. Die werden sich eine dem anderen sehr, sehr gut. Hör ich, was es sagt. 20. Vers. Und Jakob dehnt Laban für 7 Jahre. Und am Team die Zeit mal nur ein paar Tage fährt, will sie er so gut wie. Jakob hat noch niemals so schwer gearbeitet als nu. Er wird bitte in der Kalt, in der Herd, in der Regen, alle Hand verwadet. Und immer dachte er an seine liebste Rahel. Sie wird sich vielleicht mit am haar doorgezaad op een ovend, wann een schwere dag te eng weer, en sie worden sich bereid hebben van wo dat im karte wil zijn. Jakob wordt immer aan te haar gezegd hebben, dat wann sie eerst worden bevriet zijn, dan worden sie met de tijd terug nog kunnen aantrekken. En alles wordt bloos wunderschön zijn in ihr ganz het leven. Aber Laban heeft zijn eigen idee. Als die 7 jaar voorbij zijn, sagt Jakob zu Laban, 21. und 22. Vers, und Jakob sagt zu Laban, jaff mir meine Frau, dann mein Tiet es erfällt, dass ich mich mit ihr befrieren kann. Und Laban raubt all die Menschen taub, die da wären, und mögt, und grotet fast. Oba, oba. Sehe mal, was Laban nu dat. Es beschrieben in den 23. bis 26. Vers. En op een oven neem hij Lea en bracht haar naar Jakob. En Jakob sleept met haar. En Laban geeft zijn dochter Lea de zilver als dienstmerke. Nu passiert dat als het smorgens weer, kijk, dat weer Lea. En Jakob zegt te Laban, wat meent dat? Wat hast u te mij gedaan? Deed ik die niet een verhaal? Waarom hast u mij in hem licht gevierd? En Laban zegt, sie, so habe ich dort nicht hier bei uns, dort die Jüngere eher so befreit sind als die Älteste. Zu der Zeit, wenn du an der Chast wirst, dann wird die Brut sehr dick bedeckt mit einem dicken Schleier. Ihr Gesicht wird nicht zu sehen sein. Und die arme Jakob wisst nicht, mit wem er sich hier befreit hat, aber der nächste Morgen. Und dann, oh weh, dort wird ja nicht Rahel, dort wird Lea. Hij wist voorts
dat aan wie hengem licht gevierd worde. Ik wonder of hij niet dan gedacht heeft, wo hij zijn voeder ongeveer 7 jaar terug had hengem licht gevierd als hij. Jacob, ver heeft dat hij ezel weer. Jo, nu fangt dat arnte aan. Hij had gezegd, nu fangt dat arnte aan. Hij had ver gegeven dat hij de oudste weer, want hij de jongste weer. Nu denkt hij zo dat hij de jongste krijgt, maar dat is de oudste. De show is nu op dat andere fout, zoals gezegd wordt. En dat is voor Jacob te erg. Jacob denkt zo dat is schrikkelijk, wat Laban aan ongedone heeft. Maar bij Laban is dat niet zo'n slimme zaak. Hij is kloek en zo wat te heer. Hij zegt bloos te Jacob dat in dem handel wie een kleine dat hij vergeten had aan te zeggen. Dat wie hier niet zo moed, dat de jongere zich zal eier bevrieten als de oudere. Rachel kon zich niet bevrieten, maar Lea bevriet weer. Oba, Onkel Laban wordt nu zeer vrijgevrig zijn. Hij wordt Jacob wat wunderschijnend aanbieden. Mij is zo dat Jacob zeer bassig wordt zijn gewaas als dit passiert. Oba, wat kon hij doen? Hij had ingewerkt voor die 7 jaar. Hij had nu een vrouw, maar dat weer niet de vrouw die hij hebben wil. En verwonen hij dacht hij 7 jaar gediend had. Wat wordt hij nu doen? Hij kan niet te Laban zeggen dat hij deze leer niet wil hebben. Hij heeft met Arie geslopen. Want hij wordt te Laban gezegd dat hij zijn dochter kan terug hebben. Wat die Emmahan niemals zijn liefste Rahel kan trieën. Hij weer nu in een grote slaam. Hij is zo eng. Maar eer hij zich te veel bezinnen kan, geeft Laban aan een uitweg. Na 7 jaar blijven en door Denen, dan kan hij die Rahel ook hebben. De Bijbel zegt dat Jacob de Lea eindelijk hossen deed. En dat wordt Emmahan Lotte veel trubbel geven. En wie worden zenuwen dat het ook krijgt zo passeert. Maar nu leeft Jacob dat hij nog ziemlich zo handelen kan als hij dat wil. Oba, onkel Laban is gelijker als hij is. En heeft zijn neffe Jacob nu gans onge zien doemen. En alzo maakt hij hem dis ongebad. 27e vers. Wacht wat deze chastingswerk even is. En dan geef ik die deze andere ook, want u nog 7 jaar meer wordt voor mij arbeiden. De arme Jacob is nu bedutst. Wat zal hij zeggen en doen? Onkel Laban heeft hem nu in hem doemen en wordt door verzenen dat hij wordt zoveel uit Jacob treedt als hij af en kan. Maar Jacob neemt nu 2 vrouwen en dat had hij niet zult doen. Ik weet niet wat hij anders had kunnen doen. Dat is nu te laat. Dat wordt hem nog veel meer trouble geven de echte jaren. Oba, 28e vers. En Jacob deed dat en arbeid nog 1 week, 7 jaar. En Laban geef hem ook Rahel als vrouw. Laban geef zijn dochter Rahel de Bilha als dienstmerken. En hij sleept met Rahel en je legt haar meer als Lea. En hij deed nog 7 jaar meer voor Laban arbeiden. Onkel Laban mocht Jacob nu 2 maal zo lang voor hem arbeiden als hij hem ontvang den handel gemaakt had. 7 jaar weer lang genoeg. Over 14 jaar? Dat is een lange tijd. En doordat heeft Jacob nu 2 vrouwen. En check, dan blijft hij door nog meest 7 jaar. Du denkst nu vielleicht zo. Nou, wanneer het in de Bijbel is, meent dat dan dat God dat goed heet, want mannen meer vrouw is haast plus 1? Nee. God dat zo'n niet goed heten. De Bijbel beschrijft hoe doof en grote zin een aanval, over God moet dat kloor dat hij dat stroffen moest. God heeft hier een bericht gegeven van Jacob en zijn 2 vrouwen. Maar dat meent niet dat God door met en wel je deed. Jacob had veel trouble met zijn 2 vrouwen, die ik zijn ganse leven met aan.
Und dort ist die Ernte von dort, was er gesät hat, als er nach Tüß bis in der Eltern wird. Und ich wundere, ob Jakob nicht vorken so gedacht, was er, wann ich bloß nicht Esau so beschummelt hat, wann ich bloß nicht hat, mein Futter so hing im Licht geführt. Aber nun macht Jakob noch einen Fehler, 31 und 32. Und als der Herr sagt, dass Lea je Hosten veracht wird, leid he ar Tschinge habe, aber Rahel kann nicht Tschinge habe. Und Lea ward schwanger und brachten Sehn zur Welt, und sie jef am dem Namen Ruben und seht, der Herr haft sicher mein Elend gesehen, nu wird mein Umtje mi Gott sein. Lea ist eine trurige Frau, sie weet gut, dat ihr Mann Rahel gut ist und ar nicht. Und als sie ein Sehn zur Welt bringt für Jakob, denkt sie so, dat he sicher nu wird ar auch gut sein. Sie freut sich sehr und jeft an dem Namen Ruben. Der Ruben ist nu dann Jakob sein Erstgeborener. Aber der ist nicht der Sehn, der die Linie nur den Christus wird wiederbringen. Dort wird es erst wieder sein. Aber meine Zeit ist nu wieder an. Ich mag verloten bei das nächste Mal. Gottes Segen, mein Freund.